en okay, ons is nou hier en nou handen vasthou met jou money en goed is like it. No, we are there to have a liquor time. So, en sy wil nou opstaan en op die seat spring

0: Zakah is more than just charity. It is a duty, a trust, and a means to uplift those in need. For over 40 years, Islamic Relief has only distributed Zakah through policies that comply with Sharia guidelines, endorsed by qualified scholars, making sure it only reaches those who are eligible. Give with Islamic Relief, where your Zakah is our amana.
1: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million B rewards at Boxer. Buy best cooked noodles, 5s, buy 3 packs for only 45 rand. Albany sliced brown bread, 700 gram, buy 3 for only 39 rand. Plus, get 1 gig data free with Boxercom, only at Boxer.
2: Faik, kijk hoe lijkt die plek. Zoveel kennis. Ik voel aan bussen kunnen in een sweet shop.
3: My darling, ons is hier voor paint. Niet voor een fashion show, nie. Ik zoek iets sterks als bokken green. Iets wat zei van, ik blijf hier.
2: Ik lijk hoe dat klink. Okay, zoals golden sunrise voor mijn kitchen. Bokken green voor die TV room. Maar als het too much lijkt, hey, als slaap jij buiten.
4: Dulux Astro Paints. Find us in Claremont, Maitland and Deep River. Call 021-773-0733. Dulux Astro Paints. Any color you can think of.
5: Jalal's Fire Food, where we cook on wood, the taste is good at

die skemerjare, een eerbewijs aan ons bejaardes, aan tijd, herinnering en gemeenskap. En so tot so kom by die einde van ons program, ons maak toe aan vir die kinderige fysiekers, die mense in die hospitale, en ek open vertrouw dat u die luisteraars aan die beste van gezondheid. Van myself, Razi Devazi, Mohammed Leidmoden, ek sê vir u, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakat.